Ik zal luisteren en samen met nog een keer, we horen alleen om voor nummer 11. Is maar weet niet, naar Secret Vera. Nu stier ik ook zo daar bij hem luisteren voor nummer 11. Voor zit din el juma, kon el juma taħom u ikol u ikon na nummer 11. Pero li u zgur, li el juma loħra al dan alleen voor nummer 3, unu somber.